0: waren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Luister elke zaterdagnacht van

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
7: Willen ze een hulphond gedacht?
8: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Dinsdagavond, 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond, 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond, 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Oranje Geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl. De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl. Oranje Geluk, Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli, om 3 uur, verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
6: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
11: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
10: Vragen over groei.
12: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
10: Of vragen waar je niet omheen kunt.
13: Hoe behoud ik mijn mensen?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
15: Altijd dichtbij, BR6.
16: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: naar PR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
8: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
9: Goedemorgen, welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De driedraai van de week. Het weekend weerbericht, een kort overzicht van sport.
10: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Goedemorgen luisteraars, welkom weer bij het programma
1: De Blik.
0: Jawel, daar zijn we weer. Het is weer even over de klok van 9 uur. Het is 27 juni 2026. Dus ja, het is de hoogste tijd om eens even het programma De Blik te starten.
1: Zeker weten.
0: Nou, er is nogal het een en ander gebeurd van de week. Warmte hebben we gehad, gloeiende paardendrollen. En die waren ook warm natuurlijk.
1: Die waren ook heel warm, ja.
0: Nou goed, in ieder geval, wij zijn er wel doorgekomen. Ik weet niet hoe het met andere mensen vergaan is, maar goed, dat...
1: Ik denk dat het werd geadviseerd, ja. Jij gerustig te houden, ja, en zo min mogelijk te doen. Nou ja, gisteren was het natuurlijk helemaal heftig dat we de weg niet op moesten. Ja, als je de weg niet op hoeft. Doe het dan ook niet.
0: Ze hebben in ieder geval een heleboel dingen afgelast.
1: Nou, wat ik ook terecht vind.
0: Vroeger dicht gegaan.
1: Vroeger dicht. Pretparken dicht.
0: Scholen dicht. Dus.
1: Ja, je gaat niet nou met dik 30 graden in een pretpark lopen. Dat is niet te doen. Dat is gewoon veel te gevaarlijk.
0: Daarom goed. Nou, in ieder geval, we gaan eens even kijken. We zijn begonnen met de Goedemorgen Wakker Worden plaats. Dat was Yvonne Eniman natuurlijk. Zij heeft ons even wakker gemaakt. En Peter gaat u vertellen wat zij weer weet van in en rond de Bodegraven-Reewijk.
1: Nou, de Willybrodschool in Bodegraven heeft afgelopen donderdag officieel haar nieuwe schoolmoestuin geopend. In het bijzijn van de leerlingen van groep 5 en 6. Leerkrachten, ouders en andere betrokkenen werd bij het tuinfeest in gebruik genomen. De moestuin moet uitgroeien tot de plek waar kinderen niet alleen leren hoe groenten en bloemen groeien, maar ook samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en de natuur van dichtbij ervaren. Directrice Wil Nicolaas sprak vooraf de aanwezigen toe en stond stil bij de bekentenis van de nieuwe moestuin voor de school. Deze moestuin is veel meer dan een plek waar groenten en bloemen groeien. Het wordt een leerlingomgeving waar nieuwsgierigheid, verantwoordelijkheid, vriendschap en veel en plezier kunnen groeien. Hier leren kinderen niet alleen over de natuur, maar ook van elkaar. Volgens de directrice krijgen de leerlingen van groep 6 een belangrijke rol bij het onderhouden van de moestuin. Samen met leerkrachten en onder begeleiding van moestuincoach Sandy Zwaan gaan zij ervoor zorgen dat de moestuin een blijvende plek binnen de school krijgt. Zowel directrice Wil Nicolaas het samenvatten. Deze moestuin gaat niet alleen over planten en oosten, maar vooral over samengroeien en samenbloeien. Na de toespraak verricht de wethouder Robin Kersberg de officiële opening van de moestuin. Die is aangelegd bij de noodlokalen op het water. Hij moedigde de kinderen aan om vooral veel gebruik te maken van een nieuwe buitenruimte. Mooi om dit met elkaar te mogen doen en ontdekken in de moestuin. Jullie gaan hiervan alles leren en straks ook eten uit jullie eigen moestuin. Gewoon bij jullie eigen school. Een bijzonder woord van dank ging uit naar de moestuincoach Sandy Zwaan, die zich al jaren inzet voor dit project. Ze keek met trots terug op de ontwikkeling. 4 jaar geleden zijn we hiermee begonnen. En kijk eens wat er nu staat. Daar ben ik ontzettend trots op. Het is prachtig om dit samen met de Willybrodschool te mogen doen. Ook Ab Kwets werd tijdens de opening in het zonnetje gezet. Dankzij zijn ontwerp zijn de tijdelijke noodlokalen voorzien van natuurlijk gerichte bestikkering, waardoor de lokalen en de moestuin visueel een één geheel gaan vormen. Nou jongens, wat ik wel kan vertellen, je moet ze nou goed water geven met die warmte.
0: Dus is het elke dag een beetje. Hè?
1: Anders heb je straks hangere bietjes.
0: Nee, geen slaai.
1: Sla, tomaatjes heb ik gezien. Ik zag al eentje, daar die heeft daar een uitje of zo in zijn hangende kleintje. Dus verzorg het alsjeblieft goed.
0: En eet smakelijk.

0: Na jaren van afwezigheid maakte Bruisend Trewijk in 2026 zijn lange verwachte comeback. En wel op vrijdag 4 en zaterdag 5 september strijkt evenement neer in het Trewijkse Hout. Voor de organisatie gaat ermee een lang gekoesterde wens in vervulling. Volgens Dennis van der Made leefde de wens om Bruisend Trewijk in de Trewijkse Hout te organiseren al sinds de oprichting en stichting in 2017. Binnen de gemeente zijn mensen opgestaan die onze passie zagen en alles in het werk hebben gesteld om de procedure snel te doorlopen. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Dit jaar is Bruisend Trewijk een betaald evenement. Volgens de organisatie was dat geen bewuste keuze, maar noodzakelijk. Deze locatie biedt geen ruimte voor een gratis evenement. Daarom is dit de enige mogelijkheid. We hebben de intree wel zo betaalbaar mogelijk gemaakt. Op vrijdagavond staan onder andere Jeroen van der Boom, Jules Borelli en de lokale act uit ons Bodemooie Bodem de Graven helemaal top op het podium. Zaterdag belooft eveneens een groot feest te worden met Elise, vieze Jack Billy, Dans, Noors en Kartel, feestteam en Sven Versteeg. Ook overdag is er volop vermaak. Op zaterdagmiddag is er een uitgebreid kinderprogramma met zo'n 10 springkussens en activiteiten van verschillende sportverenigingen. Daarnaast komt er een leuke actie in winkelcentrum Mierenakker. Bij deelnemende winkels ontvangen bezoekers bij iedere 25 aan boodschap een kraslot. Daarmee zijn diverse prijzen te winnen. En de hoofdprijs bestaat uit 4 weekendtickets voor Bruisend Trewijk met maar liefst 20 consumptiemunten. De kaart verloopt volgens Dennis boven verwachting. Vooral inwoners uit Bodegraven-Reewijk weten de weg naar het evenement goed te vinden. We zijn positief verrast en ontzettend blij met de steun vanuit de gemeenschap. Ook met de omgeving van het evenemententerrein zijn goede afspraken gemaakt. Er is overleg geweest met onder andere Landal, de Reewijkse Hout en Mercutu. Zolang we rekening houden met elkaar, wil graag iedereen meewerken. Nou, laten we het ook dan doen. Ja, en wat de prijs is, ja, dat voor zo'n kaartje, dat kan ik helaas nog niet vinden.
1: Nee, niet als Sven van Beek is er op een zaterdag. Dus dan zal ons programma een beetje aan laten. Want die hebben het altijd. Het is vandaag weer blikkende dag. Hè? Dus ja, ons programma komt er dan nog in voor. Dat is even leuk. Hey, Nico Dij, die heeft afgelopen woensdag een koninklijke onderscheiding ontvangen tijdens zijn afscheid van de gemeenteraad van Bodegraven-Reewijk. Werd hij door burgemeester Michael Graus benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is een erkenning voor zijn jarenlange inzet als raadslid. Hij was van 2002 tot 10 actief voor het CDA in de gemeenteraad van Reewijk. Na de gemeentelijke herindeling zette hij zich in voor werkzaamheden vanaf 2011 voort in de gemeente Bodegraven-Reewijk. Binnen de gemeente vervulde hij diverse belangrijke functies. In 2015 was hij fractievoorzitter van het CDA en sinds 2022 was hij plaatsvervangend voorzitter van de raad. Daarnaast was hij actief in de commissie bestuur en financiën en trad hij op als voorzitter van de inspraak- en presentatieraad. Als fractievoorzitter nam hij deel aan vrijwel alle commissies, waardoor hij een brede kennis ontwikkelde van verschillende beleidterreinen binnen de gemeente. Collega en raadsleden omschrijven hem dan ook als streng en soms kortaf, maar bovenal een rechtvaardig bestuur die zich jarenlang voor grote betrokkenheid heeft ingezet voor de lokale politiek.

0: Er zijn natuurlijk gisteren een hoop activiteiten afgelast. Zo was het ook groot als Populus. Want die stond gisteren gepland het 10-jarig bestaan te vieren. Maar de nieuwe datum hebben ze alweer bekendgemaakt. De veiligheid en het comfort van de bezoekers en vrijwilligers stonden natuurlijk voorop. Daarom is besloten het jubileumfeest op een later moment te organiseren. De organisatie verwacht evenement te verplaatsen op vrijdag 10 juli. Al moet deze datum nog definitief worden bevestigd en natuurlijk ook weer letten ze op de temperaturen. Hoogst Populus vindt dat 10 jaar bestaan vieren een feestelijke bijeenkomst. En dat gaan ze dan, als het goed is, vieren van 4 tot 6 uur. Waarvoor inwoners van Bodegraven Reewijk waren uitgenodigd. 10 jaar geleden begon Hoogst Populus als een ambitie-experiment met lokaal voedsel. Inmiddels is de moestuin uitgegroeid tot een geliefde plek waar groente wordt geteeld, vrijwilligers samenwerken en inwoners elkaar ontmoeten. Aan de rand van de nieuwbouwwijk in Bodegraven zet definitief Esther van der Boer zich samen met veel vrijwilligers nog altijd in met veel enthousiasme voor de voedseltuin. Zodra een nieuwe datum definitief is vastgesteld, maakt Hoogst Populus deze bekend via de eigen communicatiekanalen. Nou, en als wij het weten, laten wij het u ook weten.
1: Zo is het vandaag, laat Murray Buiks op zijn locatie in Bodegraven zijn laatste kunstwerk zien. Geïnspireerd op zijn reis door Japan en zijn indrukwekkende bezoek aan Hiroshima. Deze stad werd op 6 augustus 1945 als eerste stad in de geschiedenis getroffen door een atoombom. Op de plek waar de bom is gevallen staat Hiroshima Peace Memorial Museum. Wat een aangrijpend eerbetoon is aan de tragische gebeurtenis van deze explosie. De basis van dit kunstwerk is een verweerde spiegel met de contouren van 2 personen die gemaakt zijn van speciaal glas, wat de uitstraling geeft alsof het een grote hitte heeft doorgestaan. De ontbrekende lichamen zijn enkel nog verbonden met hun handen. Dit aangrijpende object is op dit moment te zien op de zuidzijde 92 in Bodegraven, waar de airco lekker zorgt voor een verkoeling. Dus vandaag is dat vanaf 11 uur als ons programma voorbij is, tot 4 uur, ook aanwezig voor het geven van een toelichting is hij daar ook bij.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vandaag is het opnieuw heet. 29, 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans op een lokale onweersbui, een felle onweersbui toe. Dus mensen, hou het weer gewoon in de gaten. Want het kan altijd. Nou, de zondag, hoge hitteindex. Ook weer kans op onweersbui, maar het wordt iets minder warm al dan de voorgaande dagen. Het wordt 21 graden aan de kust, 30 graden in het oosten. En wat gaat de rest van de week ons brengen? Nou, we gaan verlichting krijgen. Ik denk dat een hele hoop mensen blij zijn. Want we verlaten de hitte achter ons en hebben de rest van de week met normaal zomerweer te maken. Nou, een normaal zomerweer. De temperaturen liggen zo rond de 23, 25 graden met wolk en zon. En af en toe komt er tot een buitje daar. Wie tekent hier niet voor?

0: mooie erkenning voor de inzet, lokale betrokkenheid en aandacht voor klanten. Supermarkt Plus Hogendoren in Waarder heeft een supermarkt keurmerk ontvangen. Het SSK is een Nederlands keurmerk voor zelfstandig supermarktondernemers die zich onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en een sterk betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Met keurmerk wordt de inzet van ondernemers beloond die verder kijken dan alleen het runnen van een supermarkt en actief bijdragen aan hun omgeving. Op de foto van de officiële overhandiging staan van links naar rechts wethouder Joren van der Haas van de gemeente Bodegraven-Reewijk, Dick de Jong, eigenaar van Plus Hogendoren, en Bram de Jong, voorzitter van het vakcentrum. Voor Plus Hogendoren is het keurmerk mooie waardering voor de dagelijkse inzet van het team en de aandacht die wordt besteed aan klanten en lokaal gemeenschap. Daarmee mag de supermarkt zich rekenen tot de selectiegroep zelfstandige supermarkt in Nederland die zich onderscheiden door de maatschappelijke betrokkenheid. Nou, supermarkt, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, en dan dit. Want in 2025 werd in Bodegraven-Reewijk bijna 4000 verkeersboetes uitgeschreven. Zo. De totale waarde van deze boetes bedroeg, jawel, ook bijna 1 miljoen. De meeste boetes werden opgelegd als bestuurders tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat vasthouden. Dat blijkt aan de analyse van overstappen.nl. Op basis van de gegevens van Centraal Justeel, incassobureau CJB. Afgelopen jaar met de Bodegraven-Reewijk dan, wat ik zei, dit allemaal opgelegd. En uit een onderzoek tegen vergelijking onderstaande tabel toont dan op de top 5 Nederlandse gemeentes. Ja, en dan kan ik dat allemaal wel noemen. Zoals Amsterdam, die heeft 550.000 zaken. En allemaal al die waarde van 498.000 euro. De mobiel elektronisch apparaat vasthouden, dat is de meest voorkomende overtreding hier. Als bestuurder tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat in zijn handen heeft, hoor je het goed? Ik zeg het netjes. Dan was dat meestal in 2025 de meest voorkomende verkeersovertreding in Bodegraven-Reewijk. Maar liefst in totaal werden hiervoor ruim 600 boetes uitgeschreven. Op de tweede en derde plaats staan bij de blauwe streep parkeren zonder een duidelijk zichtbaar parkeerschijf achter de voorruit. En uiteraard de lompers die overal allemaal taart rijden. Nou, gaan we helemaal op hun tabellen enzovoort. Nou, daar heb ik allemaal geen zin in. Want dan zijn we morgen nog bezig. Ja goed, het is toch uw eigen schuld als u die boete krijgt. Want rij u niet hard, krijg je geen boete. Klein dingetje, hou je telefoon gewoon onder je dashboard. Dan weet ik veel, we hebben toch verdomme allemaal een huisvries setje. Of je auto zit er al ingebouwd.
0: Ja.
1: En ja, als je auto nou buiten een blauwe streep zet, denk dan gewoon even na. Leg eventjes die parkeerkaart achter je ruitje. Dan is er niks aan.
0: Nou, en al twijfel je toch of je wel een parkeerschijf moet hebben of niet. Leg hem gewoon neer. Dan zit je altijd gewijzeld.
1: Ja. Dus nou, en dan dan kost het je niks en rij je te hard. Ja, dan is het ook je eigen schuld. Dus als je deze vier dingetjes die ik nou net opnoem, er zijn dingen die je niet altijd wat kunt doen. Als je deze vier dingetjes nou eens een keer niet doet, rij je al veilig, je doet veilig. En je krijgt geen bekeuringen. Dus het ligt al een beetje jezelf hoor. Maar ja, goed, Bodegraven heeft toch een miljoen extra. Dat is ook wel lekker hoor.

Continentie! Wauw. Het voelt zo onwerkelijk om hier vanavond te mogen zijn. En wij zijn echt super dankbaar dat wij hier mogen zijn. Ik hoef niemand uit te leggen hoe moeilijk deze periode voor ons is. Wij gaan op dit moment door de moeilijkste fase van ons leven. Als in één keer je hele leven uit je handen wordt gegrepen en je hele toekomst heel onzeker is, dan moet je daar een plek voor vinden. En we zijn op dit moment heel erg aan het die plek daarvoor aan het vinden. En de ene dag gaat het heel goed, de andere dag wat minder, maar er komt elke dag wat meer zon in ons leven en elke dag wat een beetje mooier. Ik voel mij fysiek heel goed, ik voel me echt topfit, dat meen ik echt. En Suus voelt zich ook heel goed in de zwangerschap. Ja. Want die kleine spruit in Suus de buik, dat is waar wij op dit moment al onze hoop en al onze kracht uit halen. En dat is heel fijn. Ja. De afgelopen maand hebben wij geleerd om dat er eigenlijk maar één ding belangrijk is. Dat er één ding is wat telt en dat is in het nu zijn. Alleen vandaag, daar zijn we mee bezig. Alleen vandaag, dat is wat telt. We proberen de toekomst een klein beetje los te laten, want hoe morgen eruit ziet, dat weten wij niet, maar dat weten jullie ook gek genoeg niet. Dat weten we allemaal niet, dus dat laten we maar een beetje los. En wij willen niet thuis gaan zitten afwachten tot het misschien op een dag een keer iets minder gaat. Nee, wij willen het leven oppakken, wij willen het leven vieren en we willen elke dag iets moois voor maken. En dit hier vandaag samen met jullie, dat is waar wij energie van krijgen. Dus wij vinden het heel fijn om hier te zijn. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die het gek vinden om ons hier te zien. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Het zou ook misschien emotioneel kunnen zijn. Maar weet dat het vanuit ons tranen van geluk en tranen van dankbaarheid zullen zijn. Want dat zijn twee dingen die wij ook elke dag weer wat meer voelen. Dus mooi dat jullie er zijn. Laten we het komende uur een geweldig uur van maken. Laten we het leven gaan vieren.

En voordat we verder gaan, want misschien wordt het tijd om maar eens wat liedjes te gaan zingen, wil ik namens Suus, namens mijzelf en namens ons derde bandlid bij Suus in de Buik aan jullie vertellen. Dankjewel voor al jullie liefde. Ze zegt...

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in de NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
4: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
2: Altijd dichtbij.
3: Goedemorgen. Welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De driedraai van de week. Het weekend weerbericht. Een kort overzicht van sport.
4: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

Welkom terug bij het tweede uur van het programma De Blik, waarin we weer lekker gaan blikken in en rondom Bodegraaf en Reewijk en al die plaatsen die er omheen liggen. Jawel, nou u weet het, André is nog steeds niet aanwezig, dat duurt ook nog wel een paar weken. En wij draaien het voor die in die tijd dat André normaal gesproken zijn gesprekje heeft, draaien wij daar een 3-draai in. Dus u krijgt altijd, tenminste voorlopig de zaterdagen, 2 3-draaien in onze uitzending. Dus tijdens het stukje van André hebben we een 3-draai. Dus wat dat betreft, rond de klok van 10:30, nog eens een keer een heerlijke 3-draai. En voor de rest hebben we natuurlijk nog heel veel informatie over Bodegraven en Reewijk.

0: Het jaarlijkse jeugdolympiade weekend bij voetbalvereniging Esto zit er weer op. Ondanks de zomerstemperaturen kan de organisatie terugkijken op een geslaagd weekend vol sport, spel en gezelligheid. Het feest begon direct goed met de grote opkomst van de teams die zich weer flink hadden uitgesloopt om er iets moois van te maken. Vervolgens gingen de deelnemers aan de slag met verschillende activiteiten, waaronder penalty schieten, spelen en het nieuwe onderdeel Jumeet 57. Hierbij moesten teams binnen 1 uur zoveel mogelijk opdrachten uitvoeren, wat fanatiek en enthousiast werd opgepakt. Een bijzonder moment was de deelname van de giganten, die dit jaar voor het eerst kennis maakten met de jeugdolympiade. Zij genoten zichtbaar van de spelen, het penalty schieten en natuurlijk de heerlijke patat. Volgens de organisatie smaakte deze eerste deelname zeker naar meer. Zaterdagavond stond traditiegetrouw de Sylvain op het programma. Voor velen de hoogtepunt van het weekend. De MO13 wist hierbij de meeste punten te verzamelen en ging er met de winst vandoor. Na een korte nacht begonnen de deelnemers zondag weer vol energie aan de laatste dag met opnieuw penalty schieten, spellenrondes en het voetbaltoernooi. Zoals ieder jaar werd het weekend afgesloten met penalty finale, met Pascal Kuiper van Sparta onder de lat weer Sen Strijbos van de JO7 uiteindelijk de meeste punten te maken, werd hij uitgeroepen tot winnaar. Door de warmte zorgde de organisatie natuurlijk ook voor voldoende verkoeling, met water, ijsjes, zwembaadjes en schaduwplekken. Mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers, begeleiders en helpers kijkt Esto terug op een warme, sportieve en vooral gezellig jeugdolympiade weekend.
1: Nou, dat is heel mooi. Hey Peter, er is natuurlijk al een hoop over gezegd natuurlijk. Dus vandaag, gisteren was het code rood, vandaag scheelt niet heel veel. Maar ja, ik wil toch nog eventjes een beetje aandacht aan schenken, want wat je er eventueel wel aan zou kunnen doen. Nou, je moet natuurlijk de woning zo koel mogelijk houden door uiteraard de zonneweringen te gebruiken. Sluit overdag ramen en deuren. Nou, eventjes zoals wij doen niet alleen onze zonneschermen dicht, maar we doen ook de gordijnen dicht, dat het donker blijft in huis. Nou, ventileer juist vroeg in de ochtend, wanneer het nog koel is. Nou, wij hebben bijvoorbeeld om 1:05 doen we de deur al open. Hè, om lekker een beetje koeling en lekker frisse lucht naar binnen te krijgen. Controleer via het zwemwater.nl of het zwemwater veilig is, voordat u met uw bakkers erin gaat zitten. Dan is het niet lekker als het fout is. Nou, ook het verkeer kan hinder ondervinden van vrienden van extreme weersomstandigheden natuurlijk. In een stilstaande auto's kunnen levensgevaarlijke temperaturen ontstaan. Verder bestaat de kans op schade aan wegen en bruggen, doordat de asfalt zachter wordt of zelfs smelt. De combinatie van hitte en droogte verhoogt bovendien het risico op bos- en bermbranden, wat kan leiden tot wegafsluitingen en vertragingen. Op het spoor kunnen problemen ontstaan doordat alle rails gaat uitzetten natuurlijk door deze verschrikkelijk hoge temperaturen, waardoor het treinverkeer dan ook verstoord kan raken. Autoriteiten adviseren dan ook om niet op reis te gaan, tenzij dit dan strikt noodzakelijk is. Met de aangifte van code rood benadrukt het KNMI ernst van de situatie. Volg de officiële waarschuwingen, neem de hitte serieus en zorg voor uzelf, uw omgeving en uw huisdieren. De verwachting is dat de extreme omstandigheden gedurende de hele dag is dat geweest natuurlijk, voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen in grote delen van het hele Nederland. En dan, wat er dan bij staat, staan we van hou zorg voor uzelf en uw omgeving en huisdieren, maar let ook op eventueel jouw buurman of buurvrouw of iets die daar verderop nog zit aan de overkant, die er in zijn upje zit. Ga er even naartoe, bel even aan, neem een lekker flesje water mee voor degene of een ijsje. Want deze oudere mensen die zijn, ja, die vergeten misschien om water te drinken en zich goed bij te houden. En ja, misschien is het daar wel heel erg warm in zo'n huisje. Dus help elkaar en hou elkaar in de gaten met dit rare weer hier in Nederland.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vandaag is het opnieuw heet. 29, 38 graden. Later neemt vanuit het zuiden de kans op een lokale onweersbui, een felle onweersbui toe. Dus mensen, hou het weer gewoon in de gaten. Want het kan altijd. Nou, zondag, hoge hitteindex. Ook weer kans op onweersbui, maar het wordt toch iets minder warm al dan de voorgaande dagen. Het wordt 21 graden aan de kust tot 30 graden in het oosten. En wat gaat de rest van de week ons brengen? Nou, we gaan verlichting krijgen. Ik denk dat een hele hoop mensen blij zijn. Want we verlaten de hitte achter ons. En hebben de rest van de week met normaal zomerweer te maken. Nou, een normaal zomerweer. Temperaturen liggen zo rond de 23, 25 graden met wolken en zon. En af en toe komt er tot een buitje dan. Wie tekent hier niet voor?

Amerikaanse rechtbank doet op dinsdag 7 juli uitspraak in de zaak tegen een 59-jarige man uit Wijk en Aalburg, die terecht staat voor een verkrachting die in 1990 in Bodegraven zou hebben plaatsgevonden. Tijdens de zitting deze week erkent de verdachte de verkrachting van destijds een 14-jarig meisje. Wel ontkent hij dat hij daarbij een mes heeft gebruikt om het slachtoffer te bedreigen. Volgens Openbaar Ministerie was daar mogelijk wel sprake van. De zaak kwam jaren later aan het licht dankzij een DNA-match met de zaak uit Engeland uit 2003. De internationale samenwerking en het gebruik van internationale DNA-databank konden onderzoekers de verdachte alsnog in beeld krijgen. De officier van justitie eist tijdens de zitting een gevangenisstraf van 4 jaar. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor eind oktober, terwijl de rechtbank op dinsdag 7 juli uitspraak doet over de huidige stand van zaken. Nou, kijk eens. Dan heb je gelijk een zaak uit 1990 en eentje uit 2003, wat een DNA.

0: DNA uit, als je met elkaar gaat werken, met heel de wereld gaat werken, waar je dan gewoon een kind toch te pakken krijgen.
1: Zo is dat. Hey, ben jij bijvoorbeeld benieuwd naar nachtvlinders? Komen ze bekijken op een unieke locatie in Ouderijn. En dan kun je ze kijken. Bijvoorbeeld op zaterdag 4 juli, dan organiseert IVN IJssel en gaan we samen met de KNNV Gelder en omstreken een nachtvlinderavond bij de theetuin, de echte koffietuin in Nieuwebrug aan de Rijn. Net als overdag vliegen ook s'nachts natuurlijk vlinders, soms prachtig gekleurd. Die zogenaamde nachtvlinders die worden pas s'avonds actief en komen op bloemen af die in de avond geuren verspreiden. Om ze goed te kunnen bekijken maken we gebruik van een lichtopenstelling met speciale lampen. Ook smeren we op enkele bomen stroop om nachtvlinders te lokken. We beginnen op zaterdag 4 juli om 10 uur bij de theetuin, de koffietuin aan de Weipoort 12 in Nieuwebrug aan de Rijn. Deelname is gratis, maar aanmelding is wel verplicht, want we willen wel weten met hoeveel mensen we op stap gaan. Geef je op via de website.

0: in de wijk Broekveel, daar zaten ze sinds vrijdagochtend ruim 100 huishoudens zonder stroom. De stroomstoring begon zo rond 8:30. Volgens netbeheer is de stroom waarschijnlijk zo tussen 11:30 en 12:00 wel weer terug. Wat de storing precies heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. In de wijk wordt op dit moment gewerkt. Oh, klein dingetje misschien? Aan het vernieuwen van de lantaarnpalen. Of dat iets met de stroomuitval heeft te maken, is nog onduidelijk. De netbeheer zoekt uit en is intussen bezig met herstel. De storing raakte tientallen postcodes in het gebied van 2411. In totaal gaat het om meer dan 100 huishoudens. Nou, ziet u een storing? Een storing melden kan altijd via nationale storingnummer 0800 909. De gasstroomstoring check kun je ook in je buurt doen. Dus als er iets aan de hand is, mocht de storing langer dan 4 uur duren, dan de getroffen huishoudens automatisch recht op een vergoeding van netbeheer. Nou, wat ik denk, ja, ik geef het geen 100% natuurlijk, maar misschien hebben ze een kabeltje geraakt. Het kan.
1: Je weet maar nooit.
0: Kijk, en dit was nou vrijdag, maar maandag werd ook een hele groep van 2411 geraakt. En dat waren dan meer dan 1000 huishoudens. Want er was het gebied van 2415 ook bij betrokken. En dat was,
1: nieuwe,
0: zeg maar, de Zuidzee vanaf, hoe moet ik zeggen, weet ik,
1: nou, ja.
0: Landlust tot Nieuwe Brug. Ja.
1: Nou, het kan gebeuren.
0: Het kan gebeuren. En ze zeggen het ruim, hoor. Van 9 tot uiterlijk uiterste 12:00. Maar ik kan u vertellen dat ik weet dat ze al om 10:50 de stroom weer hadden.
1: Ja, en Bodegruimreek en de regio kunnen gebruik maken van heel veel fietsen. Dan kun je je fietsen delen. Van Donkey Republiek. Deze fietsen zijn een handige en duurzame oplossing om snel een kortere afstand binnen en buiten de gemeente af te leggen. U vindt de fietsen in onze gemeente bij het station in Bodegraven en in Reewijk bij de Dunantelaan, de Goudse Straat en het zwembad De Vuut. Ook in Gouda, Krimpenerwater, Wanningsveen en de Zuidplas, daar zijn ze te vinden bij stations, OV-haltes en bij de Donkey Hubs. Via de app van Donkey Republiek vindt u eenvoudig een fiets in de buurt. In de app kunt u ook een fiets reserveren. Een ander groot voordeel is dat de fiets niet naar uw startpunt van de reis hoeft terug te brengen. U kunt de fiets dus op een andere donkere locatie weer achterlaten. Zo fietst u snel door Bodegraven-Reewijk heen en de buurtgemeentes. Reizen met een Donkey Republiek deelfietsen is flexibel. Probeer de Donkey Republiek fietsen 3 maanden lang uit voor slechts €2,50 per maand. Nou, dan kun je toch geen fiets verkopen, jongens? Download de app, maak de account aan, ga naar de lidmaatschap en selecteer Daily Ridder Midden-Holland. Kijk voor meer informatie op donkey.bike-nl.htkv. Na 3 maanden kunt u uw abonnement stopzetten en deze actie loopt dan ook tot en met 1 september. En anders kun je natuurlijk weer een nieuw abonnement meenemen. Nou ja, €2,50 per maand voor de fiets.
0: Was een kopie.
1: Heel goed.

0: We kunnen het onder om te kijken wat, naar de tijd, want ons programma zit er alweer op. Jullie hebben het helemaal niet over voetbal gehad. Ja, maar goed mensen, daar hoeven we het er niet over te hebben. Iedereen weet dat Nederland door is. Dat ze tegen Marokko moeten van maandag op dinsdagnacht. En dat wel is de poepoe.
1: Nou, u gaat drie uur s'nachts. Nou, je gaat gewoon een beetje op tijd naar bed om een uur of 9, 10. Je laat je wekkertje om 2:30 aflopen en u gaat. Kijk, nou. Ja, ik snap het. Een hoop mensen moeten werken.
0: Nou, heb ik de afgelopen wedstrijd die om 1 uur begon, heb ik de eerste helft zitten kijken. En toen kreeg ik al moeite om mijn ogen open te houden. Dus toen dacht ik, wees slim. En we hadden hem al helemaal opgenomen. Je gaat de tweede helft lekker naar bedje toe. Toen ben ik 's ochtends mijn bed uitgekomen. Ben ik gelijk gaan kijken, voordat we wat anders gingen doen. Toen was het nog maar 3 kwartier. En het was eigenlijk gauw om. Je hoefde geen kwartier pauze te hebben. Drinkwater kon je doorspoelen.
1: Je moet gewoon niet.
0: Eigenlijk toch wel. Ja. Je moet natuurlijk niet.
1: De social media pakken. Je radio aanzetten. Je krantje pakken.
0: Ik kwam naar bed. Jij hebt eventjes het ontbijt gemaakt. En eventjes mij gewassen. Nou, en toen even kijken. Nou, toen was het ook zo gebeurd. Nou, ik vond het eigenlijk wel. Kijk,
1: dat zijn mensen die moeten werken. Die kunnen dat niet, omdat te werken. Ja. Dan gaan gelijk weer. Maar heb je het gehoord? Nederland heeft gewonnen.
0: Ja, nee, dat,
1: Nederland
0: heeft
1: dat is
0: maar
1: dus.
0: Goed, dan zou je kunnen zeggen, van, als je om 8 uur of 7 uur naar je werk moet. Dan zou je kunnen zeggen, van, nou, ik ga er 1,5 uur eerder uit.
1: Ja, maar je hebt dat natuurlijk afgelopen donderdag. Op vrijdagnacht was het natuurlijk spannend voor Nederland. Voor die voetbalwedstrijd. Want ja. Hij zou om 1 uur gaan starten.
0: Nou, ook zoiets, hè?
1: Wat is het?
0: Ja.
1: Regen? Kom heel slecht weer dan. Nou, dus er zijn, het is natuurlijk dat is in Nederland dito hetzelfde met onweer. Dan moet je niet buiten komen. Dus dan is het, ja, dan kun je wel zeggen, dan kijk ik het later. Maar het kan zomaar 2 uur later dat die wedstrijd begint. Nou, dit wordt weer, zaten Nederlandse voetbal gewoon heel goed mee, want... Het kwam eerder als dat ze het gespeeld hadden. Dus...
0: We gaan het kijken. We gaan maandag op dinsdagnacht tegen Marokko. En dan wordt het interessant. Want dan komen we dichterbij om even
1: toch
0: eens kampioen te worden.
1: Laten we zeggen, we winnen het van Marokko.
0: Ja.
1: Kunnen we die Duitsers tegenkomen of zijn die weg?
0: Natuurlijk geen alles tegenkomen natuurlijk. Winnen de Duitsers alles en wij winnen alles. Dan zitten we straks bijna in de finale. Altijd kunnen we het regelen.
1: Dan zal het natuurlijk wel eens een keer mooi zijn dat we die Duitsers pakken.
0: Ja, kan altijd dus. Maar we kunnen ook Frankrijk nog tegenkomen.
1: Die zijn nog goed.
0: Engeland doet het goed, dus ja, we moeten het even
1: afwachten. Ja, wat ik altijd al zeg bij alle voetbalwedstrijden.
0: Die bal is?
1: Nog steeds rond.
0: Zo is dat.
1: En mooi.
0: Nou, goed beste mensen, wat ons betreft. Bedankt voor het luisteren. Geniet daarvan, als je daarvan kan genieten. Van het mooie, heerlijke warme weer. Is het warm, blijf dan lekker thuis. En anders ga je eventjes, misschien een beetje verkoeling in het water halen. Ik weet niet.
1: Als dat allemaal nog kan, houd het zwemwater gewoon in de gaten. Ja. Wat je ook kan doen is, dan denk je dat, jeetje, moet ik vroeg mijn bed uit. Als je een beetje vroeg gaat fietsen, is het meestal nog wel te doen. Maar probeer van 's middags 12 uur, alsjeblieft, niet meer de weg. En denk aan je beestjes en neemt die ook niet naar buiten.
0: Het is natuurlijk wel zo. Maandag dan gaat het weer.
1: Maandag krijgen we voor een hele hoop mensen.
0: Dan gaan we weer naar de graadje 4,25. Dus
1: en dat is beter.
0: Daarom. Nou, bedankt voor het luisteren. Fijn weekend en tot de volgende.
2: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeen volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. een ruimtetelescoop van NASA, dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
10: Luister elke zaterdagnacht

0: voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: BR6. Dit is een audioproductie in samenwerking met de muziekexperts en katbijtmuis.nl.
2: Dit zijn
3: Bas en Piet.
4: Dit zijn
2: de muziekexperts. Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden. Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden.
5: The song that angels sing, the spell that calls the gathering.
2: Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
3: Bas en Piet,
2: de muziekexperts.
3: Nu op BR6.

0: Een hartelijk goedenavond. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van uw eigenste muziekexperts. Ja, nu nog even zonder Piet, maar er komt goed nieuws aan. Want zeer snel gaan wij telefonisch contact leggen met Piet. En dan hebben wij hem weer tenminste ten spreken in de uitzending. En Piet, u bent weer van harte welkom, uiteraard. Ja, en dan te weten dat Piet dus ook veel van de muziek uitkoos. Zo onder andere ook deze, Joe Jackson's album Laughter and Lust uit 1991. Niet zijn eerste plaat ooit, maar wel een frisse nieuwe start. Zijn eerste periode bij Virgin, na jaren waarin hij steeds van stijl durfde te veranderen. In Stranger Than Fiction hoor je precies wat Jackson sterk maakt. Dat nerveuze pianospel, die licht spottende dictie en een tekst die de werkelijkheid bekijkt alsof die net iets vreemder is dan de krant durft toe te geven. Popmuziek met een brilletje op, maar gelukkig zonder hoorcollege.
1: Het is dinsdagavond, na achten.
2: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
2: de muziekexperts.
1: Met in deze uitzending...
0: Ja, met vanavond in cultuur, een kinderwens, moraal en de vraag wanneer bezorgdheid verandert in bemoeizucht met een net Colbert aan. En in Piet's uitspraak belichten we hoe snel praten over grenzen kan omslaan in praten over mensen alsof ze buiten het verhaal horen. En één melodie trekt eerst door de schaduw van de jaren 80 en komt later terug met lipgloss, lef en een discobal in de achteruitkijkspiegel. Dat is de cryptische hint voor de co-originele. En in de hitmix gaan we soepel van warme pop en wereldse ritme naar blues, cabaret en een klassieker die de zomer nog even bij de kraag grijpt. De uitzending is weer gestart. Welkom bij de Muziekexperts. Fijn dat je luistert.

0: originele. Hun originele en een cover na elkaar. Met deze week...
1: Deze week twee keer It's My Life, maar met een totaal andere hartslag. Talk Talk bracht het in 1984 als stijlvolle, wat mysterieuze synthpop. Geschreven door Mark Hollis en Tim Friese-Riene. In Nederland kwam het niet verder dan plaats 31. Maar de sfeer bleef hangen als parfum in een oude platenzaak. No Doubt maakte er in 2003 met Gwen Stefani voorop een fellere en glanzendere versie van. Minder verstild, maar zelfbewust. Hetzelfde lied, maar met de jas open en de hakken steviger op de vloer. No Doubt, It's My Life.

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Geen toeval.
2: Vorige week ging het over de vraag hoe ver een samenleving mag gaan als zij de toekomst veilig wil stellen. Vandaag kijken we verder naar een andere kant van hetzelfde ongemak. De neiging om persoonlijke keuzes ineens tot maatschappelijke problemen te verklaren. Dat gebeurt vaker dan je denkt. Eerst leeft iemand gewoon zijn leven, met eigen redenen, twijfels en omstandigheden. Daarna komt er iemand langs met een microfoon, een mening of een moreel meetlint. En ineens moet die keuze worden uitgelegd alsof het een parlementaire enquête is. Dat is op zichzelf al bijzonder, want we leven in een tijd waarin mensen weer meer vrijheid hebben dan vroeger. Maar tegelijk worden ze voortdurend beoordeeld op wat ze met die vrijheid doen. Kies je voor het een, dan ben je ouderwets. Kies je voor het ander, dan ben je egoïstisch. Doe je niets? Ja, dan ben je weer besluiteloos. Het is alsof de samenleving een juryrapport bijhoudt, compleet met kanttekeningen in rode pen. Natuurlijk mag een samenleving praten over verantwoordelijkheid, dat moet zelfs. Maar verantwoordelijkheid is iets anders dan bemoeizucht met een nette jas aan. Soms begint het als zorg om de toekomst en eindigt het als oordeel over andermans leven. En precies daar wordt het interessant.
0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Dit is cultuur tussen trend en traditie.
2: Ook in Nederland zijn er roeptoeters die met wat te weinig kennis van zaken deze meer kinderenpolitiek bepleiten. Zoals de toch al opgehouden tv-goeroe Angela de Jong. Die geeft zelfs soms het beeld af van iemand met het Heintje Davids complex. Iemand die afscheid neemt, maar toch graag nog even in de schijnwerper staat. Dat begint sommigen wat tegen te staan, want ze wordt steeds vaker bekend als Angela de Gong. Je hoort haar goed, maar wat ze zegt is wat minder duidelijk. Ze mocht opdraven bij RTL Tonight. Daar sprak ze met interviewster Annette Schulderman. Een quote van A. de Gong daar: we hebben al een tekort aan kinderen en dan heeft de helft van de 18 tot 35-jarigen ook geen zin om te gaan baren. Want er zijn mensen nodig in de zorg. En kinderen geven je veel. Dat laatste zal best waar zijn. Kinderen geven je liefde, zorgen, tekeningen op de koelkast en soms een boterham met pindakaas in de dvd-speler. Maar behalve de bijkomende hoge kosten zijn er ook nog de huisvestingproblemen voor deze leeftijdsgroep. Doe daar dan wat aan. Dat lijkt verstandiger dan jonge mensen moreel de kraamkamer induwen. En misschien is dat woningprobleem binnen 20 tot 30 jaar wel deels opgelost als de babyboomers zijn verdwenen en hun huizen leeg komen te staan. De Jong meende dat jongeren zonder kinderen hun geld over de balk smeten. Alleen maar voor hun eigen voordeel. En dat dit niet opschiet in een maatschappij. Het kwam er eigenlijk op neer dat deze mensen maar verwende nesten waren. Andere scharen haar en de strenge gelovigen met grote families onder de voortplantingsmaffia. Dat gaat misschien wat ver, want mensen zonder kinderen of met maar één kind hebben vaak een veelheid aan redenen om niet mee te doen aan de gezinsmoraal van de SGP. De SGP, ook wel bekend als de scholengemeenschap Putten, spreekt vooral voor eigen parochie, net zoals de machthebbers in Turkije. Liever meer volgzame burgers die hetzelfde denken en doen dan al die afwijkende die ook best goede redenen hebben om hiervan af te wijken. Daarom zijn we via de scholen weer terug bij het onderwijs. Daar zal men het ook wel blijven hebben over het vrouwenlichaam in de biologielessen, maar dan het liefst in de educatieve zin. Niet zo manipulatief als sommigen het liever zouden hebben.

0: We hoorden Juste, Jack Style en John met Turn the Lights Off. Een track die laat horen hoe dance soms een tweede leven krijgt, zonder dat iemand er reanimatie bij hoeft te halen. Melodie en de titel klinken als clubavond, maar er zit ook iets melancholisch onder. Lichten uit, gevoel aan. John brengt zijn stem opnieuw in beeld, terwijl Juste en Jack Style het nummer een moderne elektronische jas gaven. Zo'n plaat leeft niet alleen in de club, maar ook op TikTok. In korte fragmenten, in auto's, in sportscholen en vermoedelijk ook bij iemand die om 7:30 ochtends denkt: dit is prima muziek voor koffie. Het is dansmuziek met heimwee in de achterzak. Nu in de top 40.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Met gevoel voor taal.
3: Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje?

Bemoeizucht klinkt vaak als zorg, totdat je merkt dat jij het onderwerp bent. Ja, de volgende plaat zet meteen de wereldkaart op tafel. Shakira en Burna Boy vonden elkaar in Die Die, een nummer dat gebouwd is op beweging, ritme en dat grote internationale gevoel waar Shakira al jaren patent op lijkt te hebben. Zij brengt de Latijns-Amerikaanse energie. Burna Boy voegt daar zijn Afrikaanse kleur, flow en warmte aan toe. Samen maken ze er een klein liedje voor in een hoekje, maar een stadionplaat, handen omhoog, vlaggen in de lucht en niemand die nog precies weet waar zijn jas gebleven is. Die Die is gemaakt voor het moment waarop muziek groter wordt dan taal. En dat is misschien wel tijdens het WK.

0: Blues Traveler is een Amerikaanse band in een stevige mix van bluesrock, jamrock en folkrock. Met John Popper als zanger, componist en vooral mondharmonica kanon. All in the Groove komt van Travelers and Thieves uit 1991. Het nummer doet precies wat de titel belooft. Het draait om groove, om samenspel, om muzikanten die elkaar net genoeg ruimte geven om niet in elkaars muzikale voortuin te parkeren. Op hetzelfde album duikt ook Greg Allman op, al is dat bij een ander nummer. Hier hoor je vooral Blues Traveler zelf. Soepel, rauw en los in de pols.
1: En dit is de single van de week.
0: Ja, eigenlijk van muziek van eigen bodem. De echt Drentse lied over fietsen. Op fietsen van Skik, de band rond Daniel Lewis. Lewis verscheen in 1997 en groeide uit tot zo'n nummer dat het niet alleen over een fietstocht gaat, maar zelf bijna een landschap wordt. Je hoort de vrijheid van een stille weg, het kijken naar dorpen, velden en lucht en dat heerlijke gevoel dat niemand je vandaag iets maakt. Gespuuld in de drunts, maar verstumbe voor iedereen.

0: Een week geleden ging het over taal, over woorden die niet alleen iets zeggen, maar ook iets aanrichten. Vandaag schuiven we een stukje verderop, want achter grote woorden zit bijna altijd een grotere vraag. Wie hoort erbij, wie mag meedoen en wie wordt langzaam naar de rand van het verhaal geschreven? Dat klinkt misschien zwaar, maar eigenlijk is het alledaags. Nederland is gebouwd op buren, scholen, winkels, voetbalclubs, kerken, moskeeën, muziekverenigingen, markten en verjaardagen met lauwe koffie en iemand die altijd te hard praat bij de kaasblokjes. Mensen leven door elkaar heen niet altijd perfect, zeker niet. Soms schuurt het, botst het en moppert men bij de brievenbus. Maar juist dat door elkaar heen leven is de normale staat van een land. Daarom is het ook zo riskant wanneer politiek doet alsof een samenleving een gesloten clubhuis is met een ledenlijst bij de deur. Natuurlijk mag je praten over grenzen, regels, opvang en aantallen, dat moet zelfs. Land zonder afspraken wordt een rommelzolder met de vlag erop. Maar afspraken zijn iets anders dan mensen wegzetten alsof ze per definitie minder recht hebben op rust, veiligheid en toekomst.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Dit is Piet's Uitspraak in breder perspectief.
0: Wie roept dat Nederland alleen voor echte Nederlanders is, vergeet gemakshalve hoe gemengd onze geschiedenis altijd is geweest. Daarna zijn er nog vele Indonesiërs en Surinaamse donkere mensen binnengekomen. Mensen die vaak volledig geïntegreerd zijn en al generaties.

generaties lang hier wonen. Een deel daarvan heeft zich vermengd met Nederlanders die veelal als wit worden omschreven. Dus wat verstaan die ultrarechtsen die vaak een dictatuur voorstaan eigenlijk onder echte Nederlanders? Daarbij komt dat enkele onder hen die Nederland voor de Nederlanders ook nog willen bewerkstelligen, daar wel geweld bij zouden willen gebruiken. Het lijkt soms in hun eigen hoofddoel. Daarom wil men de nog binnenkomende andersoortige mensen er niet ook nog bij hebben. Als dit het enige was dat zij voorstaan, dan valt er misschien nog wel te praten over aantallen, opvang, grenzen en regels. Maar dan moet je wel menswaardige levensomstandigheden najagen en een goede toekomstige regulering afspreken met alle partijen. Zoals dat gaat en moet in een democratie. Niet een hele groep discrimineren zoals Arabieren of mensen die de islam aanhangen. Laat staan dat je als klein landje meent te kunnen weten of achterhalen wie, buiten het bezitten van het Nederlands paspoort, nog buiten gezet kan worden, zoals de dino in de Flintstone strip. Dat is een aparte onmogelijkheid. Je kunt mensen niet behandelen alsof ze een verkeerd geparkeerde step zijn die je even naar een ander land verplaatst. Daar is men dan heel boos over geworden in de Tweede Kamer. Maar beweer dan ook goede gronden dat je niet zomaar mensen kunt uitsluiten. Waar moeten die allemaal dan gaan wonen? In andere landen? Dat lijkt wel het kopiëren van de idiote uitspraak van de ultrarechts om niet te zeggen fascistische ministers in het Israëlische kabinet die menen dat alle Palestijnen wel even in bijvoorbeeld Egypte kunnen gaan wonen. Zij menen al helemaal dat zij de waarheid in pacht hebben en dat Israël alleen aan hun eigen volk toebehoort. Ze mogen blij zijn als overlevenden van een uitroeipoging door de moffen dat ze er nog zijn. Waarom men dan anderen geen normaal leven gunt, zullen we nooit begrijpen. Net zo min als we de ultrarechtse groepering begrijpen in ons land, waarvan sommigen nog beweren dat de Holocaust een verzinsel is. Ik vind dat deze mensen goor zijn en juist geen lef hebben om hun ongelijk toe te geven.

0: Je met So Easy to Fall in Love. Een lied dat luchtig klinkt, maar eigenlijk heel slim in elkaar zit. Het gaat niet alleen over verliefd worden, maar over dat gevaarlijke gemak waarmee je hart soms eerder ja zegt dan je verstand de agenda heeft geopend. Dean komt uit de Britse soul- en pophoek, maar haar muziek ademt ook jazz, bossa nova en klassieke 70s warmte. Geen grote vocale spierballen, maar charme, timing en controle. Het is een nummer dat glimlacht, terwijl het precies weet wat verliefdheid kan aanrichten. Zacht van toon, maar stiekem behoorlijk raak.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de Muziekexperts. Waar muziek telt.
3: I've got

0: Ruben Hillen liet met 20 Seconds horen hoe groot een klein moment kan zijn. De titel zegt het al. Soms heb je geen hele avond, geen roman en geen zesdelige Netflix-serie nodig om iets te voelen kantelen. 20 seconden kunnen genoeg zijn voor twijfel, lef, liefde of spijt. Hillen, bekend geworden als jonge Nederlandse singer-songwriter, kiest hier niet voor veel bombast, maar voor een direct lied met een frisse popaanpak. Het is herkenbaar omdat iedereen wel zo'n moment kent waarop je later denkt, daar, precies daar, veranderde de toon van het verhaal. En dit nummer staat nu in de top 40.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet.
3: Dit zijn
1: de muziekexperts. Met oor voor kwaliteit.
4: De top 40 Classic.
0: In ons top 40 Classic pakken we deze keer een opvallende jonge hit. Magnetic van de Balza. Uit 2026. Het Noorse trio maakt er een zomerse mix van house, disco en funk van. Met een refrein dat zich vastplakt als een koelkastmagneet met ambitie. In 2026 werd de Nederlandse top 40 gepresenteerd door Domien Verschuren op Q-Music. En ja, soms hoeft een classic geen stoffige hoes te hebben. Soms hoor je meteen, dit blijft

0: Je hebt een vegetariër, die eet alleen groenten. Je hebt ook nog een veelgitariër, ofwel Roel Zevenburg. Hij legt het zelf even uit.
1: Papa Red.
2: Ik hou van mijn vriendin, maar ook van mijn gitaar. We zijn al heel lang samen, ik en mijn gitaar. Maar laatst vroeg mijn vriendin, waar gaat het heen na al die jaren? Ik zei, weet je wat ik wil? Ik wil nog meer gitaren.

0: Dank u wel.
1: Je dinsdagavond kan niet completer. Met de muziekexperts. Van 8 tot 9 in de avond en zaterdagochtend van 11 tot 12 in de herhaling. Op 107.8 FM en www.demuziekexperts.nl.
2: Nu volgt een bericht van Algemeen Nut.
3: Ja, dat was hem weer. Muzikaal bewogen we van scherpe pop en dubbele jaren 80 schaduw naar dansbare nieuwe klanken, Drentse fietslucht, blues met eel tot de handen, cabaret met snaren en Louis Armstrong als warm slotakkoord uit de oude jazzcover. In de columns ging het over de ruimte die mensen elkaar gunnen, bij keuzes rond kinderen, bij afkomst, bij grenzen en bij het recht om niet steeds door een ander te worden ingedeeld. Vrijheid blijkt pas echt iets waard te zijn als hij ook voor de buurman geldt. Dit was uitzending 573 van de Muziekexperts op BR6. Hoort ons iedere dinsdagavond om 8 uur en de herhaling op zaterdagochtend om 11 uur. Informatie, playlists, fragmenten en meer vind je op demuziekexpert.nl. En denkt u eraan, volgende week is het weer tijd voor onze spin-off, de discografie van. Deze maand die van Paul McCartney. Zeker weer het luisteren waard. Maar we sluiten niet af voor we naar de tip van de redactie gaan. En dat is deze maand volop aandacht voor Louis Armstrong. Deze week met Back O'Town Blues. Blues uit 1946. Geschreven door Armstrong en Louis Russell. Kort, krachtig en vol karakter. Zijn trompet en stem klinken alsof New Orleans zelf even door de luidspreker stapt. Van Armstrong's blues naar McCartney's melodieën. Laat de zomer van 2026 maar lekker zingen. Ja, en geniet daarbij van de warme temperaturen en drink eens een glaasje extra. Het mag dit keer.

0: to run around.
1: That's just like you, Pop.
2: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur. Op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
10: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd dichtbij.
13: Ron van der Steen.
14: De muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait op volle kracht.
15: En laat ik je dit zeggen, muzikaal gezien zit er vast iets voor je bij. Fijn dat je bent ingetuned voor een uurtje de muziekfabriek hier op je favoriete radiostation. We hebben nog verder voor je in petto de grote en de kleine hit, de Jukebox Classic en niet te vergeten de oude lullenplaat. Maar nu van start met het eerste rijtje van 3 en de eerste die neem je mee terug in de tijd. Luister naar Robin S. en Show Me Love.
16: Muziek uit het verleden en heden. En laat je verrassen.
17: De

0: zijn zeker binnen, want dit waren de eerste drie liedjes. In de muziekfabriek als laatste Marco Borsato en Binnen. Daarvoor zat Dialogue en Sorry Eyes. En we begonnen dit rijtje van drie met die hele dikke hit uit de jaren 90 van Robin S. en Show Me Love.
1: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: Eens kijken waar die dit keer gaat stoppen.
1: Onze jaartelling loopt en stopt bij het jaar
0: 2011.
1: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Alex Jordan met Happiness. Alex Lynn Jordan is een Amerikaanse zangeres en actrice. Ze had in 2012 in Nederland een nummer 1 hit met Happiness. Jordan schreef op vroege leeftijd muziek en vertrok op haar 11e naar Californië. De gang zat er goed in, want op haar 12e mocht ze spelen voor Smokey Robinson, die een hommage bracht aan Stevie Wonder. In 2006 deed ze op 14-jarige leeftijd mee aan The Americans Got Talent, waar ze Whitney Houston bezong met I Have Nothing. In september 2010 kwam haar debuutsingle Happiness uit, die goed verkocht in de VS. Later volgden Noorwegen, Nederland, Australië, België, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. In Australië alleen al verkocht ze meer dan 140.000 exemplaren. Die week stond Alex Jordan op nummer 2 en een week eerder was dat op nummer 1. Het nummer Happiness stond die week 16 weken in de hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: De kleine hit is van Crystal met Bottles. Crystal Pullens ken je beter onder de artiestennaam Crystal en is een Nederlandse zangeres-songwriter. In 2010 werd Crystal verkozen tot radiotalent met haar single Golden Days. Sindsdien sleepte ze een radio-award binnen voor beste nieuwkomer en werd haar liedje Golden Days gebruikt in een reclame. Verder werd ze door de jury bekroond met een Edison. Crystal groeide op in Zandpoort Noord. Ondanks dat ze werd aangenomen op een dansacademie, koos ze in 2000 voor een zangcarrière. Ze studeerde 2 jaar aan het Rotterdams Conservatorium en daarna aan de Popacademie in Enschede. Tijdens haar studie in Enschede richtte ze in 2003 de band Line op. Dat deed ze met een aantal medestudenten. Crystal was de zangeres en schreef songs met gitarist Bart-Jan Manten. Verder werd Crystal vanaf 2005 een van de vaste achtergrondzangeressen van Doe. Nadat Crystal in 2006 afstudeerde aan de Popacademie, deed de band Line zijn afscheidsconcert. Het nummer Battle behaalde als hoogste notering nummer 33. Die week op 35 en dat voor 4 weken hitlijst. We gaan terug naar week 25 van 18 juni 2011.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar.

werd jammer genoeg voor Crystal een kleine hit. Bottles. En die grote hit die was van Alex Jordan met Happiness. Beide dus afkomstig uit 2011. En Crystal heeft natuurlijk wel een aantal grote hits gescoord in de hitparade. Je luistert nog altijd naar een uurtje de muziekfabriek. Straks nog voor je onderweg de Jukebox Classic. Maar eerst de volgende drie. Waaronder deze van Pharrell Williams en Freedom.

0: In 1957 ging ze naar Chicago voor een muzikale carrière. Ze maakte een doorbraak in 1963 en kreeg vervolgens een platencontract. In 1964 had ze haar eerste hit met You're No Good, waar Linda Ronstadt een nummer 1 hit mee wist te scoren. Haar volgende single, de Shoop Shoop Song, was haar grootste hit. En Cher zou het in 1990 nog eens overdoen. Andere hits in de periode 1964 tot 1966 waren I Can Hear You en Let It Be Me. Een duet met Jerry Butler.
1: It's now time to push the buttons, so run play.
0: Die ik graag wil draaien uit onze jukebox. Luister naar Betty Everett en Jerry Butler. Hier zijn ze met Let It Be Me.
1: The Jukebox Classic. Classic.

Ik liet wederom de jukebox voor je draaien. Pure nostalgie, gedaan door Betty Everett en Jerry Butler met Let It Be Me. In de jaren 70 kwam haar laatste single uit. Later ging Betty Everett weer voor de kerk werken. En was ze ook actief voor de Rhythm and Blues Foundation. Ze stierf in haar huis in Wisconsin in het jaar 2001. Blijf ze vooral lekker doorgeven, hè, die jukebox classics. Want ze zijn welkom via ronvandesteen.nl. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. Allereerst gaan we terug in de tijd naar de jaren 70. En dat doen we met Jimmy Girlstrap en Swing Your Daddy.

0: Nog altijd lekker om naar te luisteren. Janet Jackson en Miss You Much. Daarvoor is dat K1 en Love Don't Live Around Here. En we begonnen dit rijtje van drie met die hele gouden oude uit de jaren 70. Van Jimmy Girlstrap en Swing Your Daddy. In 1979 richtten vier mannen uit Bedfordshire de band Art Nouveau op.
1: Oude lullenplaat.
0: Art Nouveau was een instrumentale avant-garde groep. Bestaande uit een aantal bandleden.
1: Oude lullenplaat.
0: En dat waren Nick Bax op basgitaar, Steve Askew op gitaar, Stuart Neal op keyboards en Jeff Strode op drums. Art Nouveau bracht de single The Fear Machine uit, waar een paar honderd exemplaren van werden verkocht. In 1981 ging de band op zoek naar een zanger. Na een aangekondigde auditie kozen ze uiteindelijk voor Christopher Hamill. Hij maakte een anagram van zijn achternaam, Limahl. Daarna werd de naam van de band veranderd in het pakkende Gacha Gugu. Gacha Gugu is fonetisch uitgeschreven babytaal. Deze Britse popgroep is bekend geworden door hun eerste single Too Shy uit 1983. Het nummer stond 9 weken in de hitlijst en behaalde een nummer 4 notering. De single bereikte een nummer 1 notering in Groot-Brittannië en nummer 5 in de Verenigde Staten. En luister nog eens naar die hit van toen.
1: Oude lullenplaat.

Blijf ze vooral lekker opsturen, hè? Die oude lullenplaten via ronvandersteen.nl. Dit keer Get Your Goo Goo. En het zou zo een snelle motorfiets kunnen zijn. En toen

0: Best Day of My Life, gedaan door American Authors. En, zat er iets voor je bij dit afgelopen uurtje in de muziekfabriek? Als dat nou niet het geval is, vergeet ze dan niet door te geven, want ze zijn welkom hoor via ronvandesteen.nl. Ik heb nog een lekkere uitsmijter voor je in petto en meezingen mag Jeroen van der Boom.
1: Ron van der Steen.
0: En jij bent zo. Maak er nog een fijne dag van, hè. Wees lief voor elkaar. En laat hem vooral lekker aanstaan op dit radiostation. Want er komen nog veel meer andere leuke programma's voorbij. Gegroet maar weer, hè. En,

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jongen 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
11: BR6. Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer?
12: Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
13: Erwin Holthuizen. Wanneer houdt het op, Erwin?

0: Het is 1985. Het Schengen-akkoord wordt getekend. Dit legt de basis voor het vrije verkeer van personen en goederen in Europa. En uit je radio, de zomerse klanken natuurlijk van splitsing met geef me wind en zeilen. De tekst gaat over een man die geen behoefte heeft aan drukke zonvakanties in het buitenland. Hij kiest voor de rust van de Nederlandse Noordzee, maar niet vandaag hoor. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 27 juni 2026. Het is vandaag code rood, maar we gaan het toch proberen. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. Met vanmiddag weer het allerlekkerste op je radio. Tot en met 2 uur alleen veel zomerse plaatjes en natuurlijk ook heel veel zomerse rubriekjes. Zoals het weekendweerbericht en de rubriek Kopje Thee met de DJ. Het is zweten tijdens het eten.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

1987 is het en in dat jaar verscheen de film La Bamba. Dat was een film die ging over het leven van niemand minder dan Ritchie Valens. En in dat kader werd de muziek van Ritchie Valens opnieuw opgenomen door niemand minder dan Los Lobos. En dat leidde tot deze gigantische hit La Bamba. En weet je dat La Bamba in Mexico een officiële bruiloftsdans is? Dus als je naar een feestje gaat daar, dan dansen ze gewoon de La Bamba, weet je wel. Het is tijd voor de lunch.

0: Kaartjes die zijn ontzettend licht verteerbaar, maar ik moet zeggen, ik heb eigenlijk helemaal geen honger. Ik heb alleen maar dorst. En Bartje die heeft datzelfde gevoel, hè?
1: Ik weet niet van Bronnenbos!
0: Ja. Vandaag denk ik met warmte terug aan mijn lieve en bijzondere oom Eddie, die 7 jaar geleden veel te vroeg is overleden. Hij hield van het leven, had een grote liefde voor Griekenland en genoot volop van de muziek van niemand minder dan Demis Roussos. Eddie deed zich speciaal.

Speciaal voor iemand die er eigenlijk gewoon nog had moeten zijn. Niemand minder dan Demis Roussos en My Friend the Wind. Een plaatje uit 1973. Ja, zulke oude plaatjes hoor je ook gewoon op zaterdagmiddag, hè? Zo af en toe ook tijd voor hele nieuwe plaatjes. En eigenlijk alles wat deze man aanraakt verandert in goud. Hij zou mijn...

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Hey, kun je het al zien? Ik ben al 2 dagen over tijd. Ja, echt. Ik had eergisteren al bloemen in huis moeten hebben.
6: Bloemen.
5: Dus ook van jou.
0: Bij je thuis, op het werk.
7: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
0: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BR6 in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
8: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: Ja, als dit deuntje even in je hoofd zit, dan gaat het er niet meer uit. Het was een van de grote zomerrits uit het jaar 2010. Een van de zomerrits in de omgeving van Frankrijk. Zas en Jeveux. En dit liedje begint met een leuke tekst. Namelijk met het statement dat luxe kleding of dure auto's, die zijn helemaal niet van belang. Het gaat om liefde en geluk en vreugde. Dat zijn toch de belangrijkste dingen in het leven. Daarvoor de allernieuwste single van Bruno Mars met All My Soul. Je vindt het plaatje toch op het album The Romantic. Het is een beetje een combinatie van jaren 70 en 80 muziek met opzwepende blazers. En het liedje gaat natuurlijk, hoe kan het ook anders, over diepe, onvoorwaardelijke liefde en toewijding. Code rood, maar niet op je radio, want hier in de radiostudio is het plus 30 en we houden het hoofd toch wel een klein beetje cool. We doen ons best met het draaien van zomerse plaatjes, hè? Zo dadelijk natuurlijk het enige en het meest betrouwbare weekend weerbericht. En nou, ik heb goed nieuws voor je, denk ik. Om 14:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En we gaan ook nog een langzaamaan rondje doen op de kermis. Niemand die het hoofd ook koel houdt is niemand minder dan Bart van Leeuwen. En daar zitten we helemaal klaar voor met een zomerse aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Soms wil ik de rust opzoeken, ver weg van alle drukte, in mijn eigen paradijsje. Veel mensen denken dat zo'n plek onvindbaar is, maar geloof me, zo ver weg is het niet. Niet voor mij tenminste. Vooral niet als de wind goed genoeg staat om het zeildoek de juiste kant op te blazen. Dan ben ik er zo, op de plek waar ik rust en stilte vind. Ik noem het mijn eigen nooit gedacht land. Een plek waar je je niet hoeft uit te sloven om er gelukkig te worden. Gewoon een onschuldige plek waar je jezelf kunt zijn. Dus, weet je wat, ga met me mee. Als ik de zeilen hijs en op weg ga naar die stille plek. En als ik dan eenzaam op het water dobber, dan komt er bij mij inspiratie boven. Als ik over de oneindige watervlakte staar, dan komen de woorden voor een mooi lied als vanzelf naar boven borrelen. Geloof je me niet? Ga dan maar met me mee. Dan kun je het zelf zien. Hijs het zeil voor me en ga met me aan boord. We varen naar een plek waar we alleen maar van konden dromen. Het enige dat we nodig hebben is een beetje wind die het schip naar de goede kant blaast. Op weg naar de ultieme vrijheid. En als we daar dan zijn en we hebben daarvan genoten, dan moeten we wel weer terug naar huis, naar de werkelijkheid. Die reis is heel wat zwaarder, maar ik weet, ik hoef de boot maar om te keren en ik vaar weer richting paradijs. Zolang ik het roer maar de goede kant op stuur. Dus ga met me mee, hijs de zeilen en laat je meedeinen op zee. Op weg naar ons eigen paradijs.

Dankjewel Bart van Leeuwen voor deze mooie zomersaflevering van De Platen en zijn verhaal. Het plaatje komt in 1981. Natuurlijk heb je de stem herkend van Christopher Cross met Sailing. We gaan vandaag helemaal niets doen. We blijven gewoon lekker binnen. Misschien wel een beetje de airco aan. En ook de radio natuurlijk, hè, want het is wel de moeite waard. We bouwen gewoon lekker een feestje bij de airco. We kennen deze nog wel van zijn allergrootste zomerrit. Laat de zon in je hart. Hij komt uit Brabant. Een leuke man, maakt mooie muziek. Ik heb het over die nieuwe René Schuurmans. Al win ik 10.

Dat is duidelijk waar het leven om draait. De nieuwe single van René Schuurmans. En al win ik 10 miljoen. Tijd voor het meest besproken onderwerp van dit moment, het weekend weerbericht. De kans op zon is maar liefst 75%. De kans op neerslag is 5%. Minimale temperaturen van 21 graden. En let op, maximaal wordt het vanavond nog 35 graden. Er is wind en die waait uit het oosten, windkracht 2. En na vannacht kans op onweersbuien, dus doe voorzichtig.

Nou, de oproep die is overduidelijk. Run to the Sunshine, het plaatje uit 1974 van niemand minder dan Leo Unger. Dat is gewoon een man uit Nederland. Maar was niet alleen zanger, maar ook nog gitarist. En hij woonde in de omgeving van Arnhem. Hij leeft nog steeds. Hij is inmiddels 85 jaar. En wie weet luistert hij ook naar deze radioshow. Hè? Dat zou zomaar kunnen. Daarvoor in het kader van de Soul Show Classic muziek van Herbert Melvin en de Blue Notes. En de vraag, where are all my friends? Ik denk op het strand of misschien wel bij het zwembad zo'n beetje. Een beetje met je verkoeling zoeken. Mocht je dit hebben ingezakeld, het programma heet Weekend Lift. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. En vanmiddag in de herhaling tussen 6 en 7 via Gouwestad Radio. En zondagmiddag tussen 1 en 2 in de herhaling via BR6. En ook op zondagmiddag, maar dan tussen 5 en 6 in de herhaling via Midland FM. Zo dadelijk schenken we een lekker koel drankje in. Maar eerst pakken we even de paraplu. En dan gaan we toch even

0: 1980, ja, daar hebben we het over. Dat waren de Nederlandse Service. De groep kwam uit Haarlem met Girls on the Beach. Het was de opvolger van Windsurfing, maar dit plaatje dat haalde niet te verder de parade. Maar het was wel een leuk plaatje. En ook bekende namen, want onder andere Esther Oosterbeek van de Dolly Dots, die zat er destijds in. En ook Ivan Groeneveld, die we kennen als Spooky van het duo Spooky and Sue. Zij gaat niet naar het strand, maar wel bij ons gewoon zijn, hè?
1: Hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 2:15 geweest. Het is warm, dus we houden het hoofd koel met een lekker gekoeld drankje. Tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. Soms is één stem genoeg om een nummer onvergetelijk te maken. Dit lied begint als een Franse klassieker. Door een artieste die bekend staat om haar opvallende uitstraling en krachtige persoonlijkheid. Met een vleugje elegantie, mysterie en disco weet ze van deze tijdloze melodie iets bijzonders te maken. Grace Jones en La Vie en Rose.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek

Niemand minder dan Grace Jones natuurlijk met La Vie en Rose. En dat allemaal in het kader van de rubriek Kopje Thee met de DJ. Het is zomer op je radio, dat is wel goed te horen. Hoor die zeemeeuwen eventjes. Tijd voor een zomerrit uit 2006. Sergio Mendes en de Black Eyed Peas.

En dit staat toch wel de lekkere zomerrits om naar te luisteren als het binnen een beetje koel en donker is. Sergio Mendes en de Black Eyed Peas met de zomerrit 2006. En over zomerrits gesproken, dit was er ook eentje in 2016. Uit die

Beatles over de muziek van Joe Vanatti met Libra Anima. Het programma zit erop. Ik dank je natuurlijk hartelijk voor het luisteren. Heel veel sterkte met de hitte, houd hoofd koel. En graag tot volgende week maar weer. Hè. Hoi!

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En dat heeft te maken met een storing in de Corbulo-tunnel. Die is daardoor in beide richtingen dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En verder is het ook erg druk op de N14 bij Leidschendam. In beide richtingen moet je rekening houden met zeker 20 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met de vele bezoekers aan de Mall of the Netherlands. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
5: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: radioagenda.
1: Formule 1 café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.
2: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de volgende wegen in het westen van het land. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Rijswijk Plaspoortpolder 4 kilometer met een kwartier extra reistijd. De A4 Den Haag Amsterdam voor knooppunt Hofvliet 10 minuten extra reistijd. En dat heeft te maken met de afgesloten Corbulo-tunnel. En daardoor ook file op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar 3 kilometer, maar de vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Zwemvierdaagse bij de FUT. Van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee. Of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli.
2: Formule 1 Café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Rotterdam-Den Haag. Voor Rijswijk Plasboer Polder 4 kilometer file met 20 minuten vertragingen zijn daar 2 rijstroken dicht. En de A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar Centrum 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
5: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
6: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
7: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
6: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
7: Het is niet te geloven, hij zit erin!
6: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
8: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
6: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
9: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
6: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
10: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
11: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd dichtbij. BR6.
13: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: agenda.
1: Oranje Geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.
2: Formule 1 Café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het westen van het land. Om te beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Bij Zoetewaardendorp staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een storing in de Corbulo-tunnel. Die is ook dicht in beide richtingen. En de N206 Heemstede-Zoetermeer voor de aansluiting met de A44. 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De regioagenda.
1: Zwemvierdaagse bij de FUT. Van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee. Of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli.
2: Formule 1 Café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor Zoetewaardendorp een kleine 10 minuten oponthoud. En de N434 Zoetewoude-Wassenaar, dat is de Corbulo-tunnel, die is in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
5: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: De muziekexperts. Live op BR6.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: Altijd.

0: Agenda.
1: Oranje Geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl.

0: agenda. BR6.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Yip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.
2: Oranje Geluk, Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.

0: let you know, you wanna my kind.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse pro. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertraging in onze regio, wel een wegafsluiting. De N434 Zoeterwoude-Wassenaar die is in beide richtingen dicht. Er zijn technische problemen bij de Corbulo-tunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
6: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Confession of the Groom.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.
2: Oranje Geluk, Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.

0: agenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin de Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien.

Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin de Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht van

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
7: Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: tot het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het aantal geregistreerde diefstallen en inbraken in boksen, garages en schuren in onze gemeente is in de eerste 5 maanden van dit jaar gestegen naar 11 incidenten. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om 3 meldingen. Dit blijkt uit een analyse van overstappen.nl op basis van politiecijfers. In schuren, garages en bergingen staan vaak waardevolle spullen, zoals elektrische fietsen, gereedschap en tuinapparatuur. En juist omdat deze ruimtes vaak minder goed beveiligd zijn dan woningen, zijn ze aantrekkelijk voor inbrekers. Veel Nederlanders gaan ervan uit dat gestolen spullen uit een schuur of garage automatisch onder de inboedelverzekering vallen. Hoewel deze spullen vaak zijn meeverzekerd, gelden daarvoor regelmatig aanvullende voorwaarden en lagere maximale vergoedingen dan voor de bezittingen in de woning. Een van de onderwerpen op de agenda van de Algemene Commissie van de afgelopen week betrof het centrumplan voor Reeuwijk Dorp. De commissie is positief over het conceptplan met 38 woningen in de dorpskern. Tijdens de behandeling van het onderwerp deelde wethouder Van den Heuvel mee dat de nieuwe straat de naam Kalverstraat gaat krijgen. Vanwege de financiële haalbaarheid worden niet alle normen rond klimaatadaptatie en parkeren behaald. Dit leidde tot een discussie over de normen en of deze wel goed gesteld zijn. De wethouder drong aan op vaststelling voor de zomer, omdat het plan anders dreigt te vervallen. Onder deze tijdsdruk heeft de commissie het college groen licht gegeven en mag het voorstel als hamerstuk naar de gemeenteraad.

0: Goedenavond. Dit is het BRSS nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Maya Roetse. Afgelopen vrijdagavond liepen zo'n 25 mensen mee met de Nacht van de Vluchteling. Tijdens deze bijzondere wandeling dachten ze na over het lot van vluchtelingen wereldwijd. De sfeer onderweg was warm en inspirerend, vol ontmoetingen en goede gesprekken. Ook bisschop Johannes van de Hende liep mee, wat zorgde voor extra verbondenheid. De deelnemers lieten hiermee hun steun zien voor een wereld met meer menselijkheid, hoop en solidariteit. Een flinke stortbui aan het einde van de avond maakte de ervaring extra memorabel. Het was een mooie wandeling vol saamhorigheid en bewustwording. Het KNMI verwacht een periode van aanhoudende hitte. Sinds gisteren is daarom Nationaal Hitteplan Code Geel van kracht. Het is belangrijk om genoeg water te drinken op dit soort warme dagen. Maar wat als je op pad bent en je flesje water is leeg? Dan kun je gelukkig vaak terecht bij je gratis tappunten. Er staan ruim 3300 gratis watertappunten in Nederland, waarvan er zich ook een goed aantal in onze streek bevinden. Waar deze te vinden zijn, kun je online opzoeken. Zo houden kraanwatertappunten.nl en drinkwaterkaart.nl beide een kaart bij met daarop de verschillende locaties waar je terecht kan. Ook is er een app Waterspot.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Inaert. Aanstaande vrijdagavond, 26 juni, start om 19:30 de jaarlijkse zomerwandeling in het Nieuwebrugse polderlandschap. Georganiseerd door het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer De Parmei. Het belooft een gezellige en ontspannen avond te worden met prima weersomstandigheden. De ontvangst op Weiland 17 in Nieuwebrug start om 19:45, waarna de wandeling om 19:30 zal starten. Na afloop van de wandeling is er de gelegenheid om onder het genot van een consumptie gezellig na te praten en de avond gezamenlijk af te sluiten. Geadviseerd wordt om goede wandelschoenen en een lange broek te dragen, zodat van de wandeling comfortabel kan worden genoten. Op zaterdag 5 september wordt 's avonds om 19:00 in het Evertshuis het nieuwe theaterseizoen met een feestelijke previewavond afgetrapt. Bezoekers kunnen genieten van cabaret, muziek, dans en lokaal talent en andere voorproefjes. Op het programma staan onder andere cabaret van Wina Ricardo en Nick en Guy, zang van Anna Sollewijn en dans van Studio Forza. Ook krijgen bezoekers een voorproefje van de pubquiz. Na afloop is er een gezellige afterparty en kunnen voor alle voorstellingen in het nieuwe theaterseizoen kaarten worden gereserveerd. Kaarten voor de previewavond kosten €12,50 inclusief een drankje en zijn te reserveren via www.evertshuis.nl.

0: is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. De rechtbank doet op dinsdag 7 juli uitspraak in een strafzaak tegen een 59-jarige man uit Wijk en Aalburg. Hij wordt verdacht van de verkrachting van een toen 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990. Tijdens de zitting deze week bekende de verdachte de verkrachting. Hij ontkent echter dat hij daarbij een mes heeft gebruikt om het slachtoffer te bedreigen. Volgens het Openbaar Ministerie kan daarvan wel sprake zijn geweest. De zaak kwam ruim 30 jaar later alsnog aan het rollen dankzij een DNA-match met een zaak uit Engeland uit 2003. Door internationale samenwerking en het gebruik van internationale DNA-databanken konden rechercheurs de verdachte identificeren. De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van 4 jaar geëist. De rechtbank doet op 7 juli uitspraak over de huidige stand van de zaak. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor eind oktober. Het KNMI waarschuwt ook vandaag voor aanhoudende hitte en heeft code oranje afgegeven. De temperaturen lopen de komende dagen verder op. Vandaag wordt het in onze regio ongeveer 34 graden. Morgen lijkt de warmste dag te worden met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 37 graden. Door de extreme warmte kunnen gezondheidsklachten ontstaan, vooral bij ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Het advies is om voldoende water te drinken, zware inspanning tijdens de warmste uren van de dag te vermijden en waar mogelijk verkoeling op te zoeken. Daarnaast wordt iedereen gevraagd extra aandacht te hebben voor ouderen, buren en familieleden die mogelijk moeite hebben met de hitte. Een telefoontje, een kort bezoekje of even controleren of iemand voldoende drinkt, dat kan al een groot verschil maken. De verwachting is dat de hitte nog enkele dagen aanhoudt.

0: goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het gemeentebestuur zet alles op alles om de bouw van woonruimte voor 100 arbeidsmigranten en minderjarige asielzoekers aan het Nespad toch te realiseren. Ontwikkelaar WeLiving heeft inmiddels 2 nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend en werkt in samenwerking met de gemeente nog aan de onderbouwing. Daarmee willen de ontwikkelaar en de gemeente tegemoetkomen aan de bezwaren van de provincie Zuid-Holland tegen het bouwplan. De provincie staat niet toe dat de huisvesting na 15 jaar wordt omgezet in kantoren en vraagt daarnaast om een betere aansluiting op de Goudseweg dan via het Nespad. WeLiving en de gemeente willen het tijdelijke karakter van de huisvesting laten vallen. Deze omzetting vraagt nog wel instemming van de gemeenteraad. Die heeft bepaald dat er sprake moet zijn van een tijdelijke logiesfunctie, omdat het geheel als een proefproject wordt gezien. Goed nieuws voor feestliefhebbers uit Reeuwijk en omgeving. Bruisend Reeuwijk keert terug. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september organiseert de stichting opnieuw het populaire evenement. Dit jaar krijgt het feest een nieuwe locatie, de Reeuwijkse Hout. Na het succes van Baaspop op die locatie voelde de organisatie dat het moment was aangebroken om Bruisend Reeuwijk opnieuw op te starten. Tijdens het evenement wordt gewerkt met een grote feesttent. Dat is volgens de organisatie een voorwaarde vanuit de autoriteiten. Dat heeft vooral te maken met de omgeving en de natuur, maar kan ook zinvol zijn bij slechte weersomstandigheden. Het evenement blijft toegankelijk voor een breed publiek. Iedereen vanaf 14 jaar is welkom. Dankzij trouwe en enthousiaste sponsors kan de entree laag gehouden worden. De kaartverkoop start naar verwachting half april.

In Bodegraven-Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.

0: week. De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
1: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
7: BR6. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
9: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
10: goedemorgen.
9: Welkom.
10: Dank u wel.
9: Hoe zit jij er nu bij?
10: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
9: Best moe.
10: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
9: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen. als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
10: Klopt.
9: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
10: Ja.
9: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
10: Dat is het belangrijkste.
9: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
10: Tuurlijk.
9: Korte intro. Geboren in?
10: Den Haag.
9: Den Haag. Je zat op school?
10: Op het Schatteiland hier in Gouda.
9: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
10: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd, waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
9: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
10: Een thuis geworden, ja.
9: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
10: Vrij weinig. De echte herinnering die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
9: En welke buurt ben je opgegroeid?
10: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
9: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
10: Dat sowieso.
9: Ja. Nieuwsgierig?
10: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons, dat uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
9: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
10: Ik heb een zusje en een broertje.
9: Dus
10: ik ben
9: de oudste?
10: Ik ben de eerste, ja.
9: En hobby's?
10: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
9: Even voor de luisteraar, ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
10: of
9: voren,
10: de degen, of de degen, floret.
9: Of de floret naar voren en steken maar?
10: Steken of houden. Het ligt eraan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral, dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
9: Oh,
10: dus dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
9: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
10: Ja, ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
9: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Of,
1: die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie, klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja, klopt. Oh.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk dat. Met deze vraag.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. Ik ben heel even...
1: Nee, maakt niet uit.
0: Waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden en dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogie. Je studeert nu pedagogie.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En Social Works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar Social Works, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren?
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten. En om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: de kleine... Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij... Wat pedagogiek is, ja. Natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, natuurlijk.
0: Wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee.
0: Denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... Dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
1: zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
1: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
1: Klopt.
0: Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het MBO heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk ik 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook op trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
0: Constructief rechts?
1: Ja.
0: En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten, want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien,
1: tuurlijk,
0: is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten. En dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening? Waar...
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan je ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat wat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders, en het wordt dan meteen daarin een ruzie, dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jou jouw ding doen.
0: Ja, ja. Oké. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school kwamen we altijd bij elkaar. Zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst Ach, ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Hier wilde... zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Maar paken is dan Fries voor opa. Maar
0: wel
1: mijn...
0: iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese. Ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Jaar 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, jaar 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam me best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Dat... Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je er echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken.

0: mensen weinig belasting. Terwijl ik denk, hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail. Nou, denk
0: misschien
1: ik.
0: Moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar dus jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer in waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van, ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over buitenlanders.
1: Ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van, maar wat is je probleem? Mm-hmm. Dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt, want ja, ik denk altijd, als je hier naartoe komt, dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan. Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan, prima. Alleen, mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En een enorme woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten,
1: ja, dan komen
0: kunnen
1: we
0: er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar, als ik nu bijvoorbeeld zeg van, ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel, hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus we gaan die mensenstromen ook niet echt. Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan, kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in.
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt, denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even een verloren wachtlijst hebben en gewoon op nul alles opnieuw en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in, nu ik hier lijsttrekker ben, of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar, als het landelijk wordt, dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak.

0: taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
1: Ja, ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
0: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
1: Een kaaskoppie?
0: Ik voel me een kaaskoppie.
1: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Ik begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
0: Ja.
1: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
0: Ja.
1: Waar was je?
0: Mag ik vloeken? Of?
1: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
0: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
1: Ah, oh, dat vind ik nog...
0: Ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon wow.
1: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik. Hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
0: Ja.
1: Hoe werkt dat in Gouda?
0: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
1: Oh, het Huis van de... Sorry, ja, ik zat even bij het Stadhuis.
0: Het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw. Ja. En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
1: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
0: Nee, dit was 9:15, denk ik.
1: Oh,
0: kwart
1: over tien al.
0: Ja.
1: En was daar een drankje bij, een feestje?
0: Het was een feestje, ja. Ja, er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
1: Want jij hoorde 3 zetels.
0: Ja.
1: En toen?
0: Ja,
1: juichen. Toen dacht je, what the fuck?
0: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
1: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
0: Ja, ja.
1: Want?
0: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
1: Oh.
0: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
1: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
0: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar ik ben mijn verloofde, ik ben verloofd.
1: Die was ik vergeten.
0: Nee, dat maakt niks uit.
1: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
0: Ik heb 4 huisdieren.
1: Oh my.
0: Ja.
1: Wat?
0: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
1: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
0: Ja.
1: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
0: Ja.
1: 3 katten en een puppy.
0: Ja.
1: Vinden de katten dit leuk?
0: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
1: Oh.
0: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
1: Oké. Okay.
0: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst 100, elk diertje zou ze willen helpen. En
1: een boerderijtje kopen dan.
0: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
1: Dus weer even terug naar de zetels.
0: Ja.
1: 3 zetels, jij blij.
0: Ja.
1: Volgende dag radio.
0: Ja.
1: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
0: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
1: Dat lijkt me fijn. Ja,
0: dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
1: Okay.
0: Op een uitnodiging om met ze te praten.
1: Okay. Dus werk aan de winkel?
0: Ontzettend.
1: Studie?
0: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
1: Want jij bent nieuw.
0: Ja.
1: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit iets...
0: Ja,
1: nee, is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
0: beide.
1: De regering?
0: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffy. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerst gebeuren.
1: Oké.
0: Ja.
1: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
0: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
1: Maar dan
0: weer,
1: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
0: Klopt.
1: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
0: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
1: Ja, dat is ook.
0: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
1: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens. Mm-hmm. Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door één deur.
0: Tuurlijk.
1: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
0: ja.
1: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
0: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
1: Wat is dat?
0: Duurzaamheid.
1: Grapje.
0: Ja, ik denk
1: tegen
0: de meeste mensen. Nee, ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
1: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
0: Klopt, klopt. En dat mag niet.
1: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt.
0: Klopt.
1: Vind ik niet verstandig.
0: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken. Terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
1: Ja.
0: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
1: Ja.
0: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
1: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
0: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
1: Ja,
0: het
1: maar wacht zich af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
0: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
1: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
0: Ja, nee, absoluut. Maar
1: met de rest van de wereld.
0: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf ook kaart in de voet.
1: Ja.
0: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
1: Iedereen wil het, ja. Maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
0: Nee, dat,
1: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
0: Mm.
1: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek debatje.
0: Ja.
1: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid,
0: ja.
1: Ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan. Die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
0: Rammstein. Ja.
1: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
0: Ja,
1: maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
0: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
1: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur. Op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger geworden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
9: Ja, goedenavond luisteraars. BR6 Café weer om 8 uur op zaterdag. Ja, we zitten er weer. Ik zit er in mijn eentje voor deze avond. Andere barman, Robin, is er vanavond even niet. Gerrit Ekdom. Hij kan er vanavond even niet bij zijn. Dus hij heeft mij gevraagd, kan jij het even overnemen? Dan kan ik natuurlijk al dat doen. En ja, de andere gasten, Brent en Erik, zijn er ook niet. Wilco is er ook niet. Die is met Robin bezig. En Erik en Brent die zijn met auto's bezig in Oostenrijk. De Formule 1 aan het kijken. Dus daarom is... Is de categorie carousel van vanavond even erin gegooid?
10: De categorie carousel.
9: Ja, de categorie carousel van vanavond is, heeft te maken met auto's en rijden. Dus ja, we beginnen gelijk met een mooi plaatje. En dat is natuurlijk, ja, dat is deze. Life is a Highway van Rascal Flatts.

6. Ja, Fast Car van Tracy Chapman. We hebben er natuurlijk, we begonnen net natuurlijk met Life is Highway van de film Cars. Natuurlijk een goede film. En die hebben nogal goed nummers uit de film. Real Gone van Sheryl Crow.

Ja, Tokyo Drift van Teriyaki Boys. Ja, als je met de auto drift natuurlijk, dat is natuurlijk is leuk om te doen. Maar het is niet goed voor je wielen, voor je wheels. En daarom gaan we nu luisteren naar Wheels van Foo Fighters.

Ja, vluchtstrook van Crisscross Amsterdam. Dat is even een Nederlands blaadje ertussendoor. Dat hoort er ook bij het thema van auto's. En dan gaan we nou door naar, als je in de auto zit, dan moet je... als je zit in de auto, en waar zit je dan op? Op de driver's seat van Sniffen the Tears.

Ja, de Drive van de Cars. Een mooi nummertje. We hebben net we hebben een paar Engelse platen gedraaid, natuurlijk, Amerikaanse. We hebben ook nog een Nederlands platen erbij, ook met auto's te maken heb. Danny's Autopaleis. Zo, even een aanval hier. Danny's Autopaleis van Danny Panadero. Ja, die gaan we maar even lekker luisteren, denk ik.

0: puntjes.
1: BR6.

Ja, Kickstart My Heart van Motley Crue. Ook een mooi nummertje. We gaan nou even door de categorie carousel. Want er wordt een uurtje vandaag, denk ik. Misschien net aan niet. We gaan nou door met een andere nummer over auto's. I'm in love with my car van Queen.

Ja, Speed Demon van Michael Jackson. Nou, het is het laatste nummer van vandaag van de categorie Carousel. Het is bijna 9 uur. Ik had de reclame ook weer. Voor nog even een nummertje ervoor nou. En buiten de categorie Carousel valt, we gaan even door naar Enter Sandman van Metallica.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Wel eens aan een hulphond gedacht?
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
13: Altijd dichtbij.
14: Ja, hallo. Zo zijn we live. We hebben een korte pauze gehad. We gaan zeker weer door met al mooie nummertjes draaien. We zijn natuurlijk van, als u nog nieuw bent aan het luisteren, als u nu komt luisteren naar reclame eigenlijk. Ja, het is een BR6 café op zaterdagavond altijd. Dus laten we even een jingletje erin gooien. La, la, la, la.

Ja, Left Hand Free van Al Jay. En daarvoor Summer van Calvin Harris. Het is natuurlijk heerlijk weer. Het is zomer buiten. Ja, lekker zomer buiten nou. Lekker warm. En ja, tijd ook voor feestjes natuurlijk. Gisteravond nog een leuk feestje gehad. Ook met de barman Robin en Wilco. De broer van de barman Robin. Was jarig, Erik. Gefeliciteerd. Ja, wanneer was het nou het feestje gisteren? Dat was Last Friday Night.

Ja, Rockstar van Nickelback. Een mooi nummertje. Daarvoor Call Me van Blondie. Ook een mooi plaatje. We gaan nou even door naar een van mijn, misschien wel mijn favoriete band. AC/DC, If You Want Blood.

Ja, Lady Rider van de Dire Straits. Dat is de favoriete band van de Barman Robin. Die er vandaag niet is. Gerrit Ekdom. Nou, toch wel even voor hem een mooi plaatje gedraaid. Het is wel. Het is nou 9:30. Het zou eigenlijk tot 10 doorgaan. Maar ik vind het even goed geweest nou. Het is veel te heet hier in de studio. Dus volgende week zien we jullie weer, kijkers. Hopelijk met meer mensen in de studio nou. Hopelijk hebben jullie genoten van deze uitzending. En we sluiten natuurlijk nog even af met. Een mooi plaatje. Het is nu zo heet buiten en binnen hier ook. Waar zou je liever willen zijn dan in de zee of in de Caribbean?

eigenlijk bijna precies dezelfde, of eigenlijk gewoon dezelfde titel in Nederlands. Wat is dan liefde? En daar heb ik ook nog even een antwoord daarna. Even kijken. De jazzpolitie komt erna. Cool.

0: Jazzpolitie met liefdesliedjes. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben wel een beetje klaar met dat zwoele gedoe. Want elke keer dat slijmerige gebeurt, ik word er gewoon een beetje chagrijnig van eigenlijk gewoon. Weet je wel? En dan...
1: You the guys on the beach who hate everything!
0: Nou ja, wel een beetje. Oh, dan wordt ze nog... Zo erg stink ik nou ook weer niet. Ik heb gewoon nog gedoe vanavond.
1: Is this some sort of hip music that I don't understand?
0: Nou ja, eigenlijk wel. Ugly Kid Joe met Everything About You. Even wat anders dan liefde. Even een beetje rachende gitaren.

0: Weer. Pow. Ugly Kid Joe en Everything About You. Even lekker iedereen afzeiken. Daniel, ben je ready?
1: Ik ben ready. Even dat je...
0: Oh. Oké, okay, wacht. Ik ga het even opnieuw vragen. Daniel, ben je ready?
1: Ik ben zeker ready. Ben jij ready?
0: Ik ben zeker ready. Blackjack. Zo, dat is lang geleden.
1: Ja. Hij is er terug.
0: Hij is er terug. Ja, ik ga het toch even zeggen. We zijn dus eigenlijk helemaal niet live. Dus we gaan niet bellen. Dat is jammer. Maar nu kan ik het een keer spelen. Dat is ook hartstikke leuk. Daniel, die heeft zijn kaartje weer ready.
1: Ik heb een kaartje weer ready.
0: Ik zal even de jingle iets zachter. Juist, anders kan je niks verstaan.
1: Ja.
0: Oké, okay, Daniel.
1: Ja, Robin, het spel nou.
0: Hoe werkt het dan ook weer eigenlijk? Ik weet het helemaal niet.
1: Blackjack, ja. Blackjack werkt. Je hebt gewoon een stapel kaarten. Zonder jokers. Het doel is om 21 te halen. Of in ieder geval zo dichter bij de 21 zitten dan de dealer. En de dealer, dat ben ik. En ja, wat je kan winnen is, je kan een nummertje aanvragen normaal.
0: Maar, yeah, okay.
1: Dus dat is wat je kan winnen. Maar als je verliest, wordt het nummer gedraaid dat je totaal niet wil horen. Okay, dus Robin, wat zijn de nummers? Noem even de twee nummers. Welke wil je heel graag horen en welke wil je echt
0: die heel graag
1: horen?
0: Moet ik echt even over nadenken. Maar als ik het over scheidnummers heb waar ik een hekel heb, dan is Dance Monkey toch echt wel denk ik een van mijn meest gehate nummers.
1: Ja.
0: Van Toon zei, dit mag ik niet. Ja, wat een scheidnummer is dat, jongen.
1: Ja, heel veel mensen zijn met je eens, denk ik.
0: Ik denk het ook wel. Ik ben daar gewoon echt geen fan van.
1: Maar we moeten ook nog een nummer hebben waar je wel fan van bent.
0: Ja, dat is toch wel lastig, want ik heb toch echt wel een hoop favorietjes. Ga ik even gaan kijken, hoor. Moet ik even mijn Spotify-lijstje bekijken, want dat heb ik altijd wel... Ja, dat is ook een lekker nummer. Ook een lekker nummertje. Allemaal lekker nummertjes. Ja, ik heb er denk eentje.
1: Ja?
0: Ik ga denk voor... Het is niet dat het echt mijn favoriet is, maar ik voel die vibe nu wel gewoon vanavond. A Night to Remember van Shalimar.
1: Oh ja, ja.
0: Dat wordt hem denk ik. Ik ga nog even kijken als ik mijn gedachten verander, dan laat ik het nog even... Oh nee, ik heb mijn gedachten nu al veranderd. ZZ Top met de LaGrange. Ja, dat wordt hem. Dat wordt hem. Final decision.
1: Gaan we spelen.
0: Oké.
1: Okay. Even kijken. Jij krijgt een 10 van mij. Een harde 10. Ik krijg zelf een ruiter 7. Jij krijgt nog een schoppen 8.
0: Dus ik heb 18.
1: Je hebt 18
0: dat
1: tegen 7.
0: Dat is lekker.
1: Ga je hem dan hit of ga je stand doen?
0: Ja, ik ga hem dan denk ik toch wel... Wat had jij ook alweer?
1: Ik had een 7.
0: Een 7. Oef. Ja, dan ga ik denk ik toch wel gewoon even voor de... Oeh, spannend. Ik vind het gewoon zo spannend om mee te doen.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik hem laat staan. Ik ben bang dat ik gewoon een te hoge kaart pak.
1: Hij blijft hem staan. Ik heb een 2 en een 9 erbij.
0: Oh, 2. Ik had
1: dus dat is een push. Dat betekent dat we opnieuw moeten spelen.
0: Oeh, dat is...
1: Maar opnieuw spelen.
0: Ik besef dan wel dat ik had gewonnen. Had ik hem gehit dan, weet je wel.
1: Ja, je hebt een 8. Een schoppen 8. Ik heb een harte vrouw. En jij hebt een harte 6. Je hebt totaal 14. En ik heb totaal 10.
0: 14 tegen 10. Nou, dan ga ik hem wel even hitten.
1: Laat hem hitten. Hij krijgt een 5, dat was 19 totaal.
0: En dan laat ik hem toch staan.
1: Hij gaat hem laten staan. De dealer heeft 18. Een 5 erbij. Een 3 en een 5. Dat betekent dat je hebt gewonnen.
0: Ja, dat is echt lekker, want ik had echt geen zin in Dance Monkey.
1: Geen Dance Monkey vanavond.
0: Oh, dat is echt even lekker. Ik ga wel even, voor de mensen die niet weten hoe dat nummer gaat, ik ga even kijken. Dan moet ik even die intro. Oké, okay, komt ie, hè? Oké. Doe ik even zo. En dan hoor je al gewoon
1: die
0: scheidsstem. Oké, dit was alweer genoeg, maar ik ga toch nog heel even... Gatsiterrie.
1: Robin heeft net overgegeven in de studio.
0: Ja, ik heb even heel dat mengpaneel ondergekotst. Wat zei ik alweer? ZZ Top, zei ik.
1: Ja.
0: Kijk, en dan hoor je gewoon gelijk al dat gewoon... veel beter is als... wij zijn sowieso wat meer fan van de oudere muziek. Dat weten jullie misschien wel.
1: En ik ben vooral... Slecht, maar,
0: groot fan van de... ragende gitaren. ZZ Top zeggen wel... bij mij is dus Duitsers wel mijn favoriet, heb ik net ook al gezegd. LaGrange is ook een goed nummer, maar ZZ Top is ook wel hoog bij mij. Dus we gaan nog even... We hebben nog een klein... 10 minuten? Nou, niet eens. Dus we gaan deze even laten draaien en dan doen we nog één nummer als afsluiter. En dan zeg ik een fijn weekend.

0: ZZ Top met LaGrange. Zo begint hij ongeveer. Daniel,
1: ja.
0: We hebben nog tijd voor één nummertje.
1: Eén nummertje. Het is wel het einde van de uitzending, hoor.
0: Ja, dus het is echt het laatste nummertje. En we hebben net al. Ik mocht net al een nummer uitkiezen. Daarvoor hadden we ook al. Dice is ook mijn favoriete band. Dus Daniel, de eer is nu aan jou. Wat wil jij graag horen?
1: We gaan het onze uitzending gaan beëindigen. We gaan het verder het weekend in. We maken er een leuk weekend van. We eindigen hem nou even met een. Toch wel een bekende banger ook wel. Thunderstruck van AC/DC.
0: Oeh, dat is wel een bangertje. Dames en heren, we wensen jullie een zeer fijn weekend. En tot volgende week.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
8: Altijd dichtbij.
9: En tot volgende keer.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 1:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
14: Altijd

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur, veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. En door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Luister elke zaterdagnacht van 12

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer, onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronde in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.